0: En toen konden aanvallers gegevens inzien van bankrekeningen. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven aan de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een spatje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na een uit de hand gelopen ruzie is een man neergestoken in Rotterdam-Ommoord. Het gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. De omgeving is afgezet en de politie doet er verder onderzoek. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand en er staat nu zo'n 300 hectare bos in brand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. En toen konden aanvallers gegevens inzien van bankrekeningen. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven aan de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een spatje regen. Koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na een uit de hand gelopen ruzie is een man neergestoken in Rotterdam-Ommoord. Het gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. De omgeving is afgezet en de politie doet er verder onderzoek. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand en er staat nu zo'n 300 hectare bos in brand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. En toen konden aanvallers gegevens inzien van bankrekeningen. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven aan de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een spatje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aris van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na een uit de hand gelopen ruzie is een man neergestoken in Rotterdam-Ommoord. Het gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. De omgeving is afgezet en de politie doet er verder onderzoek. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand en er staat nu zo'n 300 hectare bos in brand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. En toen konden aanvallers gegevens inzien van bankrekeningen. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven aan de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een spatje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3 FM.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aris van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na een uit de hand gelopen ruzie is een man neergestoken in Rotterdam-Ommoord. Het gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. De omgeving is afgezet en de politie doet er verder onderzoek. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand en er staat nu zo'n 300 hectare bos in brand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. En toen konden aanvallers gegevens inzien van bankrekeningen. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven aan de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een spatje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit...

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Bij Capelle West wordt onder andere de dijk bij de Nijverheidsstraat door veel forensen geparkeerd sinds de afsluiting van de Algerabrug. Die zijn zeer waarschijnlijk afkomstig uit Krimpen aan den IJssel en de Krimpen en Waard. Vanwege de droogte is parkeren daar verboden. Er kan schade ontstaan aan de dijk en het zou tot brandgevaar kunnen leiden via hete uitlaten van voertuigen. Daarom plaatst de Rijkswaterstaat er vandaag dranghekken. Het Van Capellehuis opent het nieuwe concertseizoen met een feestelijk Van Capellen Festival. Van vrijdag 11 september tot en met zondag 13 september zijn er verschillende voorstellingen en concerten. Meer over het programma en de kaartverkoop op vankapellenhuis.nl. En op de Kapelse Weg in Capelle aan den IJssel worden tussen maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september asfalteringwerkzaamheden verricht aan het wegdek en worden de verkeerslichten vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Kapelse Weg met de Zevensprong anders ingericht. In beide richtingen is één rijbaan beschikbaar en de verkeerslichten werken niet. Daardoor geldt het kruispunt als een gelijkwaardig kruispunt, wat betekent dat verkeer van rechts voorrang heeft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 14 augustus. Het was vandaag weer een zeer hete dag. Er stond maar weinig wind uit een hoofdzakelijk westelijke richting. En de temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 35 tot 36 graden. Komende avond en nacht gaat de temperatuur maar langzaam terug. Het wordt niet veel kouder dan 18 graden. En de minimumtemperatuur wordt pas morgenochtend bereikt. Morgen overdag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnemomenten. Lokaal kan er wat lichte regen of een enkele lichte bui vallen. Maar veel neerslag wordt er morgen niet verwacht. De wind wordt matig van kracht, een windkracht 3 tot 4. En die waait uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur morgen wat lager dan vandaag. Zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag waait er een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting en afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Begin volgende week wordt het licht wisselvallig met een toenemende kans op een enkele bui. En de temperaturen die gaan terug naar zo'n 22 tot 23 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na een uit de hand gelopen ruzie is een man neergestoken in Rotterdam-Ommoord. Het gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. De omgeving is afgezet en de politie doet er verder onderzoek. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand en er staat nu zo'n 300 hectare bos in brand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. En toen konden aanvallers gegevens inzien van bankrekeningen. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven aan de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een spatje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpenerwaard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpenerwaard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van vrijdagmiddag 14 augustus. Het was vandaag weer een zeer hete dag. Er stond maar weinig wind uit een hoofdzakelijk westelijke richting. En de temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 35 tot 36 graden. Komende avond en nacht gaat de temperatuur maar langzaam terug. Het wordt niet veel kouder dan 18 graden. En de minimumtemperatuur wordt pas morgenochtend bereikt. Morgen overdag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnemomenten. Lokaal kan er wat lichte regen of een enkele lichte bui vallen. Maar veel neerslag wordt er morgen niet verwacht. De wind wordt matig van kracht, een windkracht 3 tot 4. En die waait uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur morgen wat lager dan vandaag. Zo'n 26 tot 27 graden. Op zondag waait er een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Begin volgende week wordt het licht wisselvallig met een toenemende kans op een enkele bui. En de temperaturen die gaan terug naar zo'n 22 tot 23 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na een uit de hand gelopen ruzie is een man neergestoken in Rotterdam-Ommoord. Het gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. De omgeving is afgezet en de politie doet er verder onderzoek. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand. En er staat nu zo'n 300 hectare bos in brand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. En toen konden aanvallers gegevens inzien van bankrekeningen. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven aan de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een spatje regen. Koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpende Waard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpende Waard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 15 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen kan er een enkele lokale bui vallen. Er waait vandaag een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en de maximumtemperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 15 tot 16 graden en er staat dan een zwakke wind uit het noorden. Ook morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten, op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit het noorden en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. Een zwakke wind dan uit een noordwestelijke richting. Wolkenvelden en af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op dinsdag is de kans op enkele buien groot. Er is dan veel bewolking en waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 17 en dinsdagmiddag rond de 22 graden. Ook op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook weer zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op donderdag misschien nog een lokale bui, maar ook een zonnige periode. Een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Orionstraat in Rotterdam-Hilligersberg is een man geëlektrocuteerd. Gebeurde gisteravond toen hij op straat zat te rommelen met een stroomkabel. Onduidelijk is wat de man precies met de kabel wilde doen, maar bewoners zagen de verlichting in hun huis op een gegeven moment knipperen. En buiten was volgens omwonenden een steekvlam te zien. De man schreeuwde het volgens getuigen uit van de pijn en hij trok zijn kleding uit. Daarna zakte hij in elkaar op de Orionstraat. Hulpdiensten hebben het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Aan de Mijnenstraat in Rotterdam-Nieuwe-Westen zijn gisteravond knallen gehoord. Of het om een schietpartij gaat is nog niet bekend. De straat was afgezet met lint. Volgens de politie is het nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. En daar wordt onderzoek naar gedaan. Tijdens een ruzie in een flat in Rotterdam-Ommoord is gisteravond een man neergestoken. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. De ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer was rond 19:30 gisteravond in een flat aan de Areniusweg. De politie kon gisteravond nog niet zeggen waarom het tussen de twee mannen uit de hand liep daar in Ommoord. Op de Rode Zand in het centrum van Rotterdam is vannacht een motorrijder gewond geraakt. Gebeurde nadat de bestuurder een wheelie deed, waarbij hij alleen op het achterste wiel reed. De motorrijder botste op een auto. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En Sparta heeft gisteren uit in de Eimond in Velsen-Zuid gewonnen van Telstar. De wedstrijd eindigde in 1-3 voor de Spartanen dankzij doelpunten van Nukvi Torreson, Robin van Kruisen en Marvin Jong. Met de overwinning staat Sparta voorlopig op de 8e plek in de Eredivisie. Vanavond om 8 uur treft Excelsior thuis PSV. En morgenmiddag treft Feyenoord in de Kuip Go Ahead Eagles. Het weer dan nog, verspreid in de regio enkele buien. Vooral in de ochtend kleine kans op onweer. En in de loop van de dag opklaringen en droger. Het wordt zo'n 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpener Waard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpener Waard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 15 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen kan er een enkele lokale bui vallen. Er waait vandaag een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en de maximumtemperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 15 tot 16 graden en er staat dan een zwakke wind uit het noorden. Ook morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden en zonnig momenten op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit het noorden en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. Een zwakke wind dan uit een west-noordwestelijke richting. Wolkenvelden en af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op dinsdag is de kans op enkele buien groot. Er is dan veel bewolking en waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 17 en dinsdagmiddag rond de 22 graden. Ook op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook weer zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op donderdag misschien nog een lokale bui, maar ook een zonnige periode. Een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Orionstraat in Rotterdam-Hilligersberg is een man geëlektrocuteerd. Gebeurde gisteravond toen hij op straat zat te rommelen met een stroomkabel. Onduidelijk is wat de man precies met de kabel wilde doen, maar bewoners zagen de verlichting in hun huis op een gegeven moment knipperen. En buiten was volgens omwonenden een steekvlam te zien. De man schreeuwde het volgens getuigen uit van de pijn en hij trok zijn kleding uit. Daarna zakte hij in elkaar op de Orionstraat. Hulpdiensten hebben het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Aan de Mijnenstraat in Rotterdam-Nieuwe-Westen zijn gisteravond knallen gehoord. Of het om een schietpartij gaat is nog niet bekend. De straat was afgezet met lint. Volgens de politie is het nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. En daar wordt onderzoek naar gedaan. Tijdens een ruzie in een flat in Rotterdam-Ommoord is gisteravond een man neergestoken. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. De ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer was rond 7:30 gisteravond in een flat aan de Areniusweg. De politie kon gisteravond nog niet zeggen waarom het tussen de twee mannen uit de hand liep daar in Ommoord. Op de Rode Zand in het centrum van Rotterdam is vannacht een motorrijder gewond geraakt. Gebeurde nadat de bestuurder een wheelie deed, waarbij hij alleen op het achterste wiel reed. De motorrijder botste op een auto. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En Sparta heeft gisteren uit in de Eimond in Velsen-Zuid gewonnen van Telstar. De wedstrijd eindigde in 1-3 voor de Spartanen dankzij doelpunten van Nukvi Torreson, Robin van Kruisen en Marvin Jong. Met de overwinning staat Sparta voorlopig op de 8e plek in de Eredivisie. Vanavond om 8 uur treft Excelsior thuis PSV. En morgenmiddag treft Feyenoord in de Kuip Go Ahead Eagles. Het weer dan nog, verspreid in de regio enkele buien. Vooral in de ochtend kleine kans op onweer. En in de loop van de dag opklaringen en droger. Het wordt zo'n 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpende Waard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpende Waard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 15 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen kan er een enkele lokale bui vallen. Er waait vandaag een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en de maximumtemperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 15 tot 16 graden en er staat dan een zwakke wind uit het noorden. Ook morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden en zondagmomenten op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit het noorden en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. Een zwakke wind dan uit een noordwestelijke richting. Wolkenvelden en af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op dinsdag is de kans op enkele buien groot. Er is dan veel bewolking en waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 17 en dinsdagmiddag rond de 22 graden. Ook op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook weer zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op donderdag misschien nog een lokale bui, maar ook een zonnige periode. Een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 21 graden.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Orionstraat in Rotterdam-Hilligersberg is een man geëlektrocuteerd. Gebeurde gisteravond toen hij op straat zat te rommelen met een stroomkabel. Onduidelijk is wat de man precies met de kabel wilde doen, maar bewoners zagen de verlichting in hun huis op een gegeven moment knipperen. En buiten was volgens omwonenden een steekvlam te zien. De man schreeuwde het volgens getuigen uit van de pijn en hij trok zijn kleding uit. Daarna zakte hij in elkaar op de Orionstraat. Hulpdiensten hebben het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Aan de Mijnenstraat in Rotterdam-Nieuwe-Westen zijn gisteravond knallen gehoord. Of het om een schietpartij gaat is nog niet bekend. De straat was afgezet met lint. Volgens de politie is het nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. En daar wordt onderzoek naar gedaan. Tijdens een ruzie in een flat in Rotterdam-Ommoord is gisteravond een man neergestoken. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. De ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer was rond 7:30 gisteravond in een flat aan de Areniusweg. De politie kon gisteravond nog niet zeggen waarom het tussen de twee mannen uit de hand liep daar in Ommoord. Op de Rode Zand in het centrum van Rotterdam is vannacht een motorrijder gewond geraakt. Gebeurde nadat de bestuurder een wheelie deed, waarbij hij alleen op het achterste wiel reed. De motorrijder botste op een auto. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En Sparta heeft gisteren uit in de Eimond in Velsen-Zuid gewonnen van Telstar. De wedstrijd eindigde in 1-3 voor de Spartanen dankzij doelpunten van Nukvi Torreson, Robin van Kruisen en Marvin Jong. Met de overwinning staat Sparta voorlopig op de 8e plek in de Eredivisie. Vanavond om 8 uur treft Excelsior thuis PSV. En morgenmiddag treft Feyenoord in de Kuip Go Ahead Eagles. Het weer dan nog, verspreid in de regio enkele buien. Vooral in de ochtend kleine kans op onweer. En in de loop van de dag opklaringen en droger. Het wordt zo'n 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpener Waard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpener Waard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 15 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen kan er een enkele lokale bui vallen. Er waait vandaag een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en de maximumtemperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 15 tot 16 graden en er staat dan een zwakke wind uit het noorden. Ook morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit het noorden en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. Een zwakke wind dan uit een west-noordwestelijke richting. Wolkenvelden en af en toe zon op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op dinsdag is de kans op enkele buien groot. Er is dan veel bewolking en waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 17 en dinsdagmiddag rond de 22 graden. Ook op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook weer zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op donderdag misschien nog een lokale bui, maar ook een zonnige periode. Een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 21 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Orionstraat in Rotterdam-Hilligersberg is een man geëlektrocuteerd. Gebeurde gisteravond toen hij op straat zat te rommelen met een stroomkabel. Onduidelijk is wat de man precies met de kabel wilde doen, maar bewoners zagen de verlichting in hun huis op een gegeven moment knipperen. En buiten was volgens omwonenden een steekvlam te zien. De man schreeuwde het volgens getuigen uit van de pijn en hij trok zijn kleding uit. Daarna zakte hij in elkaar op de Orionstraat. Hulpdiensten hebben het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Aan de Mijnenstraat in Rotterdam-Nieuwe-Westen zijn gisteravond knallen gehoord. Of het om een schietpartij gaat is nog niet bekend. De straat was afgezet met lint. Volgens de politie is het nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. En daar wordt onderzoek naar gedaan. Tijdens een ruzie in een flat in Rotterdam-Ommoord is gisteravond een man neergestoken. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. De ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer was rond 19:30 gisteravond in een flat aan de Areniusweg. De politie kon gisteravond nog niet zeggen waarom het tussen de twee mannen uit de hand liep daar in Ommoord. Op de Rode Zand in het centrum van Rotterdam is vannacht een motorrijder gewond geraakt. Gebeurde nadat de bestuurder een wheelie deed, waarbij hij alleen op het achterste wiel reed. De motorrijder botste op een auto. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En Sparta heeft gisteren uit in de Eimond in Velsen-Zuid gewonnen van Telstar. De wedstrijd eindigde in 1-3 voor de Spartanen dankzij doelpunten van Nukvi Torreson, Robin van Kruisen en Marvin Jong. Met de overwinning staat Sparta voorlopig op de 8e plek in de Eredivisie. Vanavond om 8 uur treft Excelsior thuis PSV en morgenmiddag treft Feyenoord in de Kuip Go Ahead Eagles. Het weer dan nog, verspreid in de regio enkele buien. Vooral in de ochtend kleine kans op onweer. En in de loop van de dag opklaringen en droger. Het wordt zo'n 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpende Waard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpende Waard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 15 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen kan er een enkele lokale bui vallen. Er waait vandaag een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en de maximumtemperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 15 tot 16 graden en er staat dan een zwakke wind uit het noorden. Ook morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten, op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit het noorden en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. Een zwakke wind dan uit een noordwestelijke richting. Wolkenvelden en af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op dinsdag is de kans op enkele buien groot. Er is dan veel bewolking en waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 17 en dinsdagmiddag rond de 22 graden. Ook op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook weer zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op donderdag misschien nog een lokale bui, maar ook een zonnige periode. Een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij de Boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indisch monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Juist vandaag werd Indonesië opgeschrikt door een aardbeving. Daarbij vielen al zeker 38 doden. De zware beving met een kracht van 7,7 was voor de kust van het eiland Flores. In de Orionstraat in Rotterdam-Hilligersberg is een man geëlektrocuteerd. Gebeurde gisteravond toen hij op straat zat te rommelen met een stroomkabel. Onduidelijk is wat de man precies met de kabel wilde doen, maar bewoners zagen de verlichting in hun huis op een gegeven moment knipperen. En buiten was een steekvlam te zien. De man schreeuwde het uit van de pijn volgens getuigen en hij trok zijn kleding uit. Daarna zakte hij in elkaar op de Orionstraat. Hulpdiensten hebben het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem is niet bekend. En in de tweede week van het nieuwe voetbalseizoen treft Excelsior vanavond om 8 uur in eigen huis PSV. Feyenoord is morgen aan de beurt. In de Kuip is Go Ahead Eagles dan de tegenstander. En Sparta won gisteravond uit in Velzen-Zuid met 1-3 van Telstar. Door de overwinning staan de Spartanen voorlopig op de 8e plaats in de Eredivisie. Het weer dan nog. In de loop van de dag meer opklaringen en droger dan vanmorgen. Maximaal ongeveer 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee Marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpener Waard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpener Waard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 15 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen kan er een enkele lokale bui vallen. Er waait vandaag een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en de maximumtemperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 15 tot 16 graden en er staat dan een zwakke wind uit het noorden. Ook morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit het noorden en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. Een zwakke wind dan uit een noordwestelijke richting. Wolkenvelden en af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op dinsdag is de kans op enkele buien groot. Er is dan veel bewolking en waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 17 en dinsdagmiddag rond de 22 graden. Ook op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook weer zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op donderdag misschien nog een lokale bui, maar ook een zonnige periode. Een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij de Boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indisch monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Juist vandaag werd Indonesië opgeschrikt door een aardbeving. Daarbij vielen al zeker 38 doden. De zware beving met een kracht van 7,7 was voor de kust van het eiland Flores. In de Orionstraat in Rotterdam-Hilligersberg is een man geëlektrocuteerd. Gebeurde gisteravond toen hij op straat zat te rommelen met een stroomkabel. Onduidelijk is wat de man precies met de kabel wilde doen, maar bewoners zagen de verlichting in hun huis op een gegeven moment knipperen. En buiten was een steekvlam te zien. De man schreeuwde het uit van de pijn volgens getuigen en hij trok zijn kleding uit. Daarna zakte hij in elkaar op de Orionstraat. Hulpdiensten hebben het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem is niet bekend. En in de tweede week van het nieuwe voetbalseizoen treft Excelsior vanavond om 8 uur in eigen huis PSV. Feyenoord is morgen aan de beurt. In de Kuip is Go Ahead Eagles dan de tegenstander. En Sparta won gisteravond uit in Velsen-Zuid met 1-3 van Telstar. Door de overwinning staan de Spartanen voorlopig op de 8e plaats in de Eredivisie. Het weer dan nog. In de loop van de dag meer opklaringen en droger dan vanmorgen. Maximaal ongeveer 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpener Waard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpener Waard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 15 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen kan er een enkele lokale bui vallen. Er waait vandaag een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en de maximumtemperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 15 tot 16 graden en er staat dan een zwakke wind uit het noorden. Ook morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden en zonnig momenten op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit het noorden en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. Een zwakke wind wel uit een west-noordwestelijke richting. Wolkenvelden en af en toe zon op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op dinsdag is de kans op enkele buien groot. Er is dan veel bewolking en waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 17 en dinsdagmiddag rond de 22 graden. Ook op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook weer zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op donderdag misschien nog een lokale bui, maar ook een zonnige periode. Een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 21 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Everybody.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maximaal 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws bij Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpende Waard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpende Waard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 15 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen kan er een enkele lokale bui vallen. Er waait vandaag een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en de maximumtemperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 15 tot 16 graden en er staat dan een zwakke wind uit het noorden. Ook morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit het noorden en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. Een zwakke wind dan uit een noordwestelijke richting. Wolkenvelden en af en toe zon op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op dinsdag is de kans op enkele buien groot. Er is dan veel bewolking en waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 17 en dinsdagmiddag rond de 22 graden. Ook op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook weer zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op donderdag misschien nog een lokale bui, maar ook een zonnige periode. Een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maximaal 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws bij Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpener Waard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpener Waard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 15 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen kan er een enkele lokale bui vallen. Er waait vandaag een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en de maximumtemperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 15 tot 16 graden en er staat dan een zwakke wind uit het noorden. Ook morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit het noorden en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op maandag nog maar weinig verandering. Een zwakke wind dan uit een west-noordwestelijke richting. Wolkenvelden en af en toe zon op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op dinsdag is de kans op enkele buien groot. Er is dan veel bewolking en waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 17 en dinsdagmiddag rond de 22 graden. Ook op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook weer zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op donderdag misschien nog een lokale bui, maar ook een zonnige periode. Een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 21 graden.
0: Je luistert.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maximaal 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
2: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maximaal 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië, daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maximaal 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

0: Ja, het was 2005. En het hoogtepunt in het leven van de man moest nog arriveren. Dat was namelijk Hello. Maar dat gebeurde pas in The Zeros. Hij was voor die tijd ook wel lekker bezig. Ik heb het over Martin Solveig. Rockin' Music. 21 jaar geleden heel vaak op de radio en op de vloeren. En in dit weekend lekker de opener van On Fire.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met nieuwe muziek van Route 94, Emma Claire, Greyhawk, Funker Man, Italo Bros, Groove Amara, nog veel meer met andere woorden. We zijn weer begonnen.
1: On fire.
0: En ik heb ze voor je, hoor, de dikste nieuwe releases. En deze...

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maximaal 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws bij Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Ja, eens in de zoveel tijd moet deze track gewoon een keer langskomen. Een van de mooiste classics uit de jaren 90. En ik heb er even nagekeken. Dus meer dan 2 jaar geleden dat we hem hebben gedraaid in On Fire. Hallo, dat kon zo toch niet langer. Aan het begin van uur 2 van de On Fire Radio Show. Je hoorde Piet Heller en Big Love. Going on the air. 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way. On Fire.
0: De nieuwe muziek van Rudna.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maximaal 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
2: Welcome. In the next hour, you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance with your host, DJ Bastique.
3: Welcome to episode 414. I am Astique. Thank you for tuning in. In the next hour, bring the energy of trance music with the energy boost. This week, great start, the extended mix of Time Traveler by Ruben de Ronde. Next, Culture Kit and Friend with the extended mix of Water into Waves. Followed by the extended mix of Children of the Cosmos by Sun Lounger and Okafua. And of course, the best track of the week and lots more great tracks select for you. Hope you enjoy and stay tuned. We'll be right back.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maximaal 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog, opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maximaal 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
2: 105.3 Radio Capelle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?

トリコカーカー。

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maximaal 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maximaal 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
10: 105.3 Radio Capelle.
11: What time is it, man?

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maximaal 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel